0: nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Goedemorgen.
1: We zijn opnieuw wat rijker geworden, want bij ongeveer de helft van de gezinnen staat er gemiddeld ruim €286.000 op de rekening. Blijkt uit een rapport van de Universiteit Gent en de Keytrade Bank. Hun vermogen groeide met ruim 3% als je dat vergelijkt met 2 jaar geleden. En dat komt vooral omdat onze huizen meer waard zijn. Vastgoed blijft een ideale investering om je vermogen te doen groeien. Maar ook beleggen op de beurs of het traditionele spaarboekje rendeert. Opvallend is ook dat jonge mensen, denk maar aan de Gen Z'ers, meer en beter sparen dan de oudere generatie. Brandweerkorpsen maken zich zorgen. Na de politie zien ze ook bij hen dat veel eigen personeel bijklust als flexijobber. Bijvoorbeeld in de horeca of zelfs bij vrijwillige brandweerkorpsen in de buurt. Ze verdienen zo meer geld dan wanneer ze overuren werken. En dat maakt het moeilijk voor brandweercommandanten om mensen te vinden die toch die overuren willen doen. Daarom heeft N-VA een wetsvoorstel klaar om die overuren van beroepsbrandweermannen fiscaal op dezelfde manier te behandelen als die bij de vrijwillige brandweerdiensten. En in de Champions League voetbal heeft Paris Saint-Germain zich geplaatst voor de finale. Het speelde gisteravond 1-1 gelijk op het veld van Bayern München en coach Vincent Kompany. Maar PSG won de heenwedstrijd in Parijs met 5-4. In de finale speelt Paris Saint-Germain tegen het Engelse Arsenal met rode duivel Leandro Trossard. Die wedstrijd wordt op zaterdag 30 mei gespeeld in Budapest, de hoofdstad van Hongarije. En we krijgen een bewolkte donderdag met kans op buien bij zo'n 15, 16 graden. Morgen dan eerst brede opklaringen, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog, maximaal tot 18 graden. Het weekend dan, zaterdag afwisselend zon- en wolkenvelden bij 18 tot 22 graden. Zondag begint zonnig, daarna buien met kans op onweer en zo'n 21 graden.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Hallo kust, het is uw rechteroor hier.
7: En hier uw linkeroor.
6: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
7: Wat blief?
6: Zie je het wel?
7: Oh, amai, dat is ampetant.
6: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
7: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
6: Wat?
7: Aan halve prijs.
6: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
7: Wat blief?
6: Bij Hans.
7: Ja, ja, het kan anders.
8: Mannekes!
9: Pompie!
8: Ik voel me de max.
9: Wij ook!
10: Altijd als we in de gamma zijn.
11: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
10: Oh my god!
8: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
11: Die zijn nog verbeterd, hè?
10: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
11: Geven ze korting?
8: 30% op alle verf.
10: Dan pak ik 10 potten mee.
8: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
10: Ja, ja.
12: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
13: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Termen Air, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenair.be.

0: aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
3: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Proactief meedenken zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
5: Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
7: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Ici Paris XL.
10: Luister.

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Mannekes!
8: Kompie!
7: Ik voel me de max!
8: Wij ook!
9: Altijd als we in de gamma zijn!
10: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
9: Oh my god!
7: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
10: Die zijn nog verbeterd, hè?
9: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
10: Geven ze korting?
7: 30% op alle verf!
9: Dan pak ik 10 potten mee!
7: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
9: Ja, ja!
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert!

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
5: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
6: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Slim naar Antwerpen presenteert...
9: De Wegwijzer.
8: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
10: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
8: Plan je route met Slim naar Antwerpen.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Termen Air. Een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenair.be.

Goedemorgen. Het zevende jaar in het algemeen secundair onderwijs dat jongeren helemaal onderdompelt in wetenschappen en wiskunde wint aan populariteit. Ze vinden het een soort van heroriëntering na een foute studiekeuze bijvoorbeeld. Van een volgend schooljaar bieden 15 scholen die richting aan. Sommige werken zelfs met wachtlijsten. Het is de bedoeling van die scholen om de leerlingen voor te bereiden op het examen geneeskunde of burgerlijk ingenieur aan de universiteit. Bijna 8 op de 10 nieuwe bedrijfswagens rijden elektrisch, blijkt uit cijfers van HR-bedrijf Partena. Bedrijven kiezen er vooral voor omdat het uiteraard fiscaal aantrekkelijker is. Het aandeel elektrische bedrijfswagens verdrievoudigde op 2 jaar tijd. En vooral in Wallonië steeg het aantal zeer sterk. In Engeland, Wales en Schotland trekken miljoenen inwoners naar de stembus. De Schotten en de Welshmen die kiezen vertegenwoordigers voor hun nationale parlementen. In Engeland gaat het om lokale verkiezingen. De resultaten kunnen bepalend zijn voor premier Keir Starmer. Die lag de afgelopen weken onder vuur door de Peter Mandelson-affaire in Groot-Brittannië. Premier Starmer stelde die zelf aan als ambassadeur in de Verenigde Staten, ondanks zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. En daarop eisten verschillende Britse oppositiepartijen Starmer's ontslag. Een vrij bewolkte donderdag met kans op buien, maar soms schijnt ook wel eens de zon bij 15, 16 graden. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken, maar het blijft wel droog, maximaal tot 18 graden. Het weekend dan, zaterdag afwisselend zon- en wolkenvelden bij 22 graden. Zondag begint zonnig, daarna buien met kans op onweer en zo'n 21 graden.

Tony staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat

0: voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Hier Pipa de kat.
2: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
0: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
2: Je kunt ook vriend worden.
0: Van Maxizo.
2: De dierenwinkel met de lage prijzen.
0: Dan krijg je de specialetjes.
2: Plezante tips, eerste klas advies.
0: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
2: Daar zijn vrienden voor.
0: Ah ja.
2: Ah ja.
0: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
2: Goed voor het baasje.

0: you, look what you just made me do.
1: Dovi viert 46 jaar, kreeg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
2: Dovi Keuken.
3: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
4: Amai, dat wordt vlammen.
3: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beautycadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
7: Hey Laba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
8: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
7: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
8: Maar nog veel meer liefde.
7: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
8: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
7: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
8: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
7: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
8: Filip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
7: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
8: Oh, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
7: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
8: En te bekijken op YouTube.
9: Termen Air, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenair.be.

Een goeiemorgen. Bij Total Energies in de haven van Antwerpen willen de vakbonden een week lang staken na het mislukken van het sociaal overleg met de directie. Twee partijen vonden gisteren geen compromis rond de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. Een groot deel van de werknemers wil een deel van de bijna 4 miljard euro winst die Total Energies maakte de voorbije 4 maanden, dankzij de hoge olieprijzen door de oorlog tussen Iran en de VS. Maar de directie in Antwerpen zegt dat ze daarvoor geen mandaat krijgt van de hoofdzetel in Parijs en daarom dreigen de vakbonden met een staking. De anonieme luisterlijn voor kinderen en jongeren AWEL kreeg vorig jaar bijna 25% minder oproepen, iets meer dan 12.000 om precies te zijn. Komt omdat er minder vrijwilligers aan de telefoon zaten en ook het aantal permanentieuren daalde. Toch wil AWEL opnieuw meer vrijwilligers aanwerven dit jaar, want kinderen en jongeren geven aan dat een luisterend oor voor hen belangrijk blijft. Zowel via telefoon, chat of mail. Veel bellers willen vooral praten over de relatie met hun ouders en pestgedrag, waardoor kinderen en jongeren zich niet goed in hun vel voelen en veel angst en spanningen ervaren. Sinds dit jaar is AWEL onderdeel van Cazoo, dat is de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit. En in Groot-Brittannië zijn de stembureaus open voor de verkiezingen. In Schotland en Wales kiezen de inwoners voor vertegenwoordigers in hun nationale parlementen. In Engeland gaat het om lokale verkiezingen. Peilingen voorspellen een historische nederlaag voor de Labour-partij van premier Starmer. Die krijgt oprecht stevige concurrentie van de anti-immigratiepartij Reform UK van Brexit-figuur Nigel Farage en op links door de Groenen. Stembureaus in Groot-Brittannië sluiten vanavond om 11 uur onze tijd. Afwisselend wolkenvelden en wat zon. Er vallen ook buien bij maxima tot 16 graden. Morgen begint met brede opklaringen, daarna meer bewolking, maar droog bij 18 graden. Zaterdag schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden en tot 22 graden. Zondag begint zonnig. In de namiddag kan ze buien en onweer bij 21 graden zondag.

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
0: En dat ben een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende

0: Bonnie staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Bonnie staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Bonnie, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep. Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
7: Oh.
6: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
7: Ah.
6: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
8: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
10: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
11: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
10: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
11: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
10: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
11: Ja, dat is duidelijk.
10: Ja.
12: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
13: Peugeot.

0: Dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
3: Bozar.
2: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
3: Als de koning op zijn troon.
2: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
3: ULB.
4: Allee, tot straks, hè, mama.
2: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
7: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.

goedemorgen. Er zitten al maar meer mensen in onze gevangenissen. Ook al daalde het aantal enkelbanden vorig jaar sterk. Vooral dan in Limburg. Ruim 13.700 gedetineerden zitten er opgesloten. Terwijl er maar plaats is voor ruim 11.000. En er slapen nu al 785 gevangenen op de grond. Een nieuw dieptepunt. Per 100.000 inwoners stelt ons land 116 gedetineerden. Het Europees gemiddelde ligt op 105. En Nederland en Duitsland doen veel beter met respectievelijk 54 en 71 gevangenen per 100.000 inwoners. Rechters spraken ook minder werkstraffen en boetes uit. Opnieuw leuk nieuws voor als je met een dieselauto rijdt. De prijs aan de pomp daalt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je maximum 2,14 euro. Een daling met net geen 10 cent is dat sinds maart. Stijgen, zoals we weten, de brandstofprijzen fors. 4 weken geleden betaal je voor een liter diesel nog aan de pomp maximum 2,49 euro. En eergisteren stegen de benzineprijzen naar gemiddeld 2 euro, het hoogste peil in jaren. En de anonieme luisterlijn voor kinderen en jongeren, AWEL, kreeg vorig jaar bijna 25% minder oproepen. Iets meer dan 12.000 om precies te zijn. Komt omdat er minder vrijwilligers aan de telefoon zaten en ook het aantal permanentieuren daalde. Toch wil AWEL opnieuw weer vrijwilligers aanwerven dit jaar, want kinderen en jongeren geven aan dat een luisterend oor voor hen belangrijk blijft, zowel via de telefoon, chat of mail. Veel bellers willen vooral praten over de relatie met hun ouders en pestgedrag, waardoor jongeren en kinderen zich niet altijd goed in hun vel voelen en veel angst en spanning ervaren. Ook vanmiddag afwisselend wolkenvelden en wat zon. Er vallen ook enkele buien bij maximaal tot 16 graden. Morgen begint met brede opklaringen, daarna meer bewolking, maar droog bij 18 graden. Het weekend dan, zaterdag schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden en tot 22 graden. Zondag begint zonnig, in de namiddag kansen buien en onweer bij 21 graden.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo. Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar de plaatsing, is die

0: betrouwbaar.
1: Op en top professioneel met de pro van Profel. Dat beloven wij.
0: Ah. Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: Mannekes!
4: Kompie!
3: Ik voel me de max!
4: Wij ook!
5: Altijd als we in de gamma zijn!
4: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
5: Oh my god!
3: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
4: Die zijn nog verbeterd, hè?
5: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
4: Geven ze korting?
3: 30% op alle verf!
5: Dan pak ik 10 potten mee!
3: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
5: Ja, ja!
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert!
7: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Mediamarkt. Mediamarkt wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Mediamarkt. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
4: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bami-goreng of broccoli-gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

Goedemiddag. We bellen en mailen veel vaker naar de overheidsdienst Economie om fraude, misleiding en onveilige producten te melden. Een explosie aan dubieuze verkopers probeerde ons vorig jaar abonnement aan te smeren via webwinkels bijvoorbeeld en ongewenste telefoontjes. Overheidsdienst Economie zag het aantal frauduleuze online abonnementen verzesvoudigen. Mensen denken vaak dat ze één keer iets kopen, maar in werkelijkheid zitten ze dan vast voor maanden. En meestal gaat het om buitenlandse bedrijven. Er zijn ook geregeld problemen met de wettelijke garantie en de klantenservice na verkoop. Vooral met elektronische apparaten, speelpleinen, cosmetica en speelgoed. Opnieuw leuk nieuws voor als je met een dieselauto rijdt. De prijs aan de pomp daalt morgen opnieuw. Voor een liter diesel betaal je maximum 2,14 euro. Een daling met net geen 10 eurocent. Sinds maart stijgen die brandstofprijzen fors, zoals we weten. 4 weken geleden betaal je voor een liter diesel aan de pomp nog maximum 2,49 euro. En eergisteren stegen de benzineprijzen naar gemiddeld 2 euro, het hoogste peil in jaren. En een Nederlandse stewardess van de luchtvaartmaatschappij KLM ligt in het ziekenhuis omdat ze mogelijk besmet is met het Hanta-virus. De vrouw kwam in Johannesburg in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw van 69 die een dag later stierf aan dat Hanta-virus. Ze stapte op 25 april aan boord van een vlucht van KLM van Johannesburg naar Amsterdam, maar de bemanning nam de vrouw uiteindelijk toch niet mee omdat ze te ziek was. De Nederlandse stewardess sukkelt met milde klachten en ligt in isolatie in een Amsterdams ziekenhuis waar dokters haar gaan testen op dat Hanta-virus. Afwisselend wolkenvelden en wat zon. Er vallen ook soms buien deze namiddag, maximaal tot 16 graden. Morgen begint met brede opklaringen, daarna meer bewolking, maar droog bij 18 graden. Zaterdag dan schijnt geregeld de zon met soms wolkenvelden en tot 22 graden. Zondag begint zonnig, in de namiddag kans op buien en onweer bij 21 graden.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires. Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat ben een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: ben mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
4: Balje
3: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar toen aan
4: Abdij
3: glimlachten ze terug. En een week later aan
4: Buil
3: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
4: ULB.
3: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn
4: aan Marie-José.
3: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
5: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
6: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
5: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf.

0: mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.

Goedemiddag. Het epilepsiemedicijn Lyrica wordt steeds vaker verkocht als drug, dat schrijft het Nieuwsblad. Vorig jaar hadden zo'n 175.000 mensen een voorschrift. In 2014 waren dat nog 20.000 patiënten. Volgens de federale politie misbruiken al maar meer mensen het medicijn als goedkoop roesmiddel, want het werkt rustgevend en spierverslappend. Eerder deze week nam de politie bij een huiszoeking in Antwerpen meer dan 2.600 pillen in beslag. Drie dealers werden opgepakt. We bellen en mailen veel vaker naar de overheidsdienst Economie om fraude, misleiding en onveilige producten te melden. Een explosie aan dubieuze verkopers probeerde ons vorig jaar abonnementen aan te smeren via webwinkels en ongewenste telefoontjes. De overheidsdienst Economie zag het aantal fraudeleuze online abonnementen verzesvoudigen. Mensen denken vaak dat ze één keer iets kopen, maar in werkelijkheid zitten ze dan vast voor maanden. En meestal gaat het om buitenlandse bedrijven. Er zijn ook geregeld problemen met de wettelijke garantie en de klantenservice na verkoop. Vooral met elektronische apparaten, speelpleinen, cosmetica en speelgoed. En het was afgelopen nacht erg onrustig in de Franse hoofdstad Parijs na de Champions League-wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en het Duitse Bayern München. Er braken rellen uit tussen de Franse supporters en de politie. 127 mensen werden opgepakt. Er vielen ook meer dan 11 gewonden. PSG speelt de finale tegen Arsenal op 30 mei. De Franse politie vreest dat het ook dan ernstig uit de hand kan lopen. Want vorig jaar stierven nog 2 supporters bij rellen. De politie wil dat nu absoluut vermijden en waarschuwt dat ze streng zullen optreden. Deze namiddag wisselend bewolkt met lokaal kans op een bui. En het is ook vrij fris met maxima rond 15 graden. Morgen brede opklaringen en meestal droog bij 18 graden. Zaterdag dan heel zonnig en ook wat warmer tot 23 graden.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
1: Chin chin.
0: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik.

0: Dirk's gaat de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leidse winkels gewoon open.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot. Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
9: Energy. Energy. Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecue pakketten.
3: Amai, dat wordt vlammen.
2: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
4: Je hebt deals... En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
5: Mannekes!
6: Pompie!
5: Ik voel me de max.
6: Wij ook!
7: Altijd als we in de gamma zijn.
6: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
7: Oh my god!
5: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
6: Die zijn nog verbeterd, hè?
7: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
6: Geven ze korting?
5: 30% op alle verf.
7: Dan pak ik 10 potten mee.
5: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
7: Ja, ja.
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
14: Gelukzakken.
13: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
14: Ah, chansaars.
13: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
15: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
16: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
17: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
15: Oh, Pascal, je bent een held.
17: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
18: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
17: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
19: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau. Grando, Grando,
1: Grando. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels,
3: natuursteen,
2: parket, Impermo.
0: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
7: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
8: Oh.
7: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
8: Ah.
7: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.

Goedemiddag. De Universiteit Gent eist dat de pro-Palestijnse actievoerders tegen morgen de bezette campus verlaten. Die slapen er nu al ruim 2 weken. Volgens de UGent houden de pro-Palestijnse studenten zich niet aan de afspraken. Zo is er sprake van vandalisme, diefstal en inbraak. En de acties verstoren ook de lessen. Als de studenten niet vertrekken tegen morgen vroeg 10 uur, kan de UGent ze door een rechter laten uitzetten. Eerder werd ook al een soortgelijke pro-Palestijnse actie in de Universiteit Antwerpen stopgezet. De Economische Inspectie heeft vorig jaar ruim 340.000 namaakproducten in beslag genomen. Goed voor meer dan 8 miljoen euro. Opvallend, in maar liefst 7 op de 10 gevallen ging het om speelgoed en niet om luxegoederen zoals horloges of handtassen. Dat is zorgwekkend, zegt de federale overheidsdienst Economie, want namaakspeelgoed voldoet vaak niet aan de Europese veiligheidsnormen. En daarmee is er een groter risico op verstikking of giftige stoffen. De Nederlandse rapper Ali B. is in beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Dat is een zwaardere straf dan zijn eerste proces. Toen kreeg hij 2 jaar cel. Volgens de rechter speelt het mee dat Ali B. zelf altijd heeft ontkend. Hij was ook niet aanwezig bij de uitspraak. Zijn advocaat heeft intussen laten weten dat hij in cassatieberoep gaat. Deze namiddag wisselend bewolkt met lokaal kans op een bui. En het is ook vrij fris met maxima rond 15 graden. Morgen brede opklaringen en meestal droog bij 18 graden. En zaterdag dan heel zonnig en ook wat warmer tot 23 graden.

0: kertip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Pompie.
4: Ik voel me de max.
3: Wij ook.
5: Altijd als we in de gamma zijn.
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
5: Oh my god.
4: Ziet die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
5: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
3: Geven ze korting?
4: 30% op alle verf.
5: Dan pak ik 10 potten mee.
4: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
5: Ja, ja.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
7: Weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Zimmo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo. Ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
10: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de immo-site voor slimmerikken.
9: En rapperikken. Ja, nog 1 meter. Oh.
11: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobpad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobpad.be of via de app.

0: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
4: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
3: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
7: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
8: Laat ze zien je zijn.
0: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: onbetaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op ikea.be.
9: Artificiële intelligentie en sociale media die ons denken bepalen. Dat is toch niet wat we willen? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij over wat er op het spel staat. En vrijheid is daar toch altijd de kern van. Wij zoeken als een team van journalisten naar waarheid. Vrij van algoritmes. Goede journalistiek kan ook jouw kracht geven. Ook tegenover chatbots. Want goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Laat je inspireren door mensen. Blijf betrokken. Blijf vrij.
7: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
10: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
11: Bozar.
10: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
11: Als een koning op zijn troon.
10: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
11: ULB.
12: Allee, tot straks hè mama.
10: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
13: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.

Goedemiddag. Vanaf volgende week maandag kan je de spitsstroken vaker gebruiken. Het Vlaams Verkeerscentrum past de openingsuren voor de meeste spitsstroken aan, omdat de huidige openingstijden niet langer aansluiten bij de verkeersdrukte. Er zijn in Vlaanderen 9 spitsstroken die je kan gebruiken op drukke momenten. En niet als er een rood kruis boven hangt, want dan geldt het als pechstrook. De grootste verandering gebeurt op de E313 van Antwerpen-Oost tot Randst. Daar kan je op de spitsstrook rijden tussen 6:30 ochtends en 8:00 avonds. De Universiteit Gent eist dat de pro-Palestijnse actievoerders tegen morgen de bezette campus verlaten. Die slapen nu al ruim 2 weken. Volgens de UGent houden de pro-Palestijnse studenten zich niet aan de afspraken. Zo is er sprake van vandalisme, diefstal en inbraak. Als de studenten niet vertrekken tegen morgen vroeg 10:00, kan de UGent ze door een rechter laten uitzetten. Eerder werd ook al een soortgelijke pro-Palestijnse actie in de Universiteit Antwerpen stopgezet. In Gent is een Bulgaarse man van 50 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Hij was bezig met afbraakwerken aan een huis toen een muur plots instortte en op hem terecht kwam. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De politie en welzijnsinspectie gaan na of de arbeiders alle veiligheidsvoorschriften hebben gevolgd. Deze namiddag wisselend bewolkt met lokaal kans op een bui. Het is wel vrij fris met maxima rond 15 graden. Morgen brede opklaringen en meestal droog bij 18 graden. En zaterdag dan heel zonnig en ook wat warmer tot 23 graden.

0: go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
3: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
3: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Medi-market.
3: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
9: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
10: Hey Labba, wij zijn Jan de Tavernier en Joren Dumont.
11: En na een paar weken daten, daar kwam plots ons babytje Lelo.
10: Dat bracht veel twijfel met zich mee.
11: Maar nog veel meer liefde.
10: En dat bijzondere verhaal, dat delen wij in onze podcast Oeps Baby.
11: En dit seizoen doen we dat niet alleen.
10: Nee, we nodigen straffe gasten uit met een zot ouderschapsverhaal.
11: Zoals Candice, die bewust alleenstaande mama wordt.
10: Of Céline, haar man werkt bij Defensie en is vaak weg van huis.
11: Philip en Karel vertellen over papa worden via een draagmoeder.
10: En Diego doorliep het moeilijke adoptieproces in Nederland.
11: Oh, eigenlijk moet je gewoon luisteren.
10: Oeps Baby, te beluisteren in je favoriete podcast-app.
11: En te bekijken op YouTube.
12: Termen Air, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen Air, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenair.be.

0: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Mannekes,
2: Pompie,
1: ik voel me de max.
3: Wij ook.
4: Altijd als we in de gamma zijn.
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
4: Oh my god.
1: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
5: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
4: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
4: Ja, ja.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
7: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
9: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
10: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
9: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
10: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
9: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
10: Ja, dat is duidelijk.
9: Ja.
11: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
12: Peugeot.

0: Doe nu je boodschappen online via Collect & Go en win een van de 25 barbecues van Big Green Egg of een van de 10.000 barbecuepakketten.
1: Amai, dat wordt vlammen.
0: Collect & Go. Leef vol een bak. Voorwaarden op collectandgo.be.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Bij Ici XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Ici XL.
5: Let's see you shine.
6: Hier Pipa de kat.
7: En Bobby de hond van Maxizo.
8: Hallo. Hallo.
6: Beste katten en honden.
7: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
6: De dierenwinkel met de lage prijzen.
7: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
6: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
7: Ze zal het wel doorkrijgen.
6: Tot binnenkort.
9: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
9: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
11: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.

Goedenamiddag. In Brussel betogen zo'n 400 studenten tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Vlaams onderwijsminister Demir wil zo'n 34 miljoen euro besparen op de studiebeurzen. Vanaf volgend academiejaar zou alleen wie jonger is dan 30 jaar nog een studietoelage kunnen krijgen. En ze moeten ook minstens 54 studiepunten opnemen. Daardoor dreigen zo'n 20.000 studenten hun beurs te verliezen. De stemming over het beurzendecreet in de commissie Onderwijs is al 5 keer uitgesteld. Eind deze maand buigt het Vlaams parlement zich erover. Vanaf volgende week maandag kan je de spitsstroken vaker gebruiken. Het Vlaams verkeerscentrum past de openingsuren aan, omdat ze niet langer aansluiten bij de verkeersdrukte. Er zijn in Vlaanderen 9 spitsstroken die je kan gebruiken op drukke momenten. De grootste verandering gebeurt op de E313 van Antwerpen-Oost tot Ranst. Daar kan je op de spitsstrook rijden tussen 6:30 ochtends en 8:00 s'avonds. En de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een constructief gesprek gehad met paus Leo XIV. Rubio was naar het Vaticaan afgereisd om de relatie tussen de Amerikaanse regering en de paus te verbeteren. Want Trump haalde vorige maand uit naar de paus. Hij noemde hem een zwakke leider en zei dat de paus niets afweet van buitenlandse politiek. Rubio zit morgen ook nog samen met de Italiaanse premier Meloni. Ook zij kreeg forse kritiek van Trump. Het blijft bewolkt met lokaal kans op een bui. Het is ook vrij fris met maximaal rond 15 graden. Morgen brede opklaringen en meestal droog bij 18 graden. En zaterdag heel zonnig en ook wat warmer tot 23 graden.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi
1: Keuken. Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
4: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
6: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
7: Mannekes.
8: Kompie.
7: Ik voel me de max.
8: Wij ook.
9: Altijd als we in de gamma zijn.
10: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
9: Oh my god.
7: Ziet die nieuw pottengamma superieur verf.
10: Die zijn nog verbeterd, hè.
9: Ik pak die.

0: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
2: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug en moeder.
2: Ja, ja.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Vrijheid is achterhaald, zou je denken. Ze is verdwenen achter de dreiging van Trump en Poetin. Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Wij op de redactie denken juist dat vrijheid de essentie is van wat we te verdedigen hebben. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken, om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze vrijheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
6: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf.

0: mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken. New truck, big lady.

0: aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Slim naar Antwerpen presenteert...
2: De Wegwijzer.
1: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
3: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
1: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement that inspires.
7: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
9: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
7: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
8: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
9: Termen R. Een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden. Professionele opgietsessies. Huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R. Kaasterstraat 44 Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.
10: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
11: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan
12: Balieu
11: stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
12: Abdij
11: glimlachten ze terug. En een week later aan
12: Buil
11: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
12: ULB.
11: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
12: Aan Marie-José.
11: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak dan onze.
13: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.

Goedenamiddag. Bijna 29.000 gezinnen in Vlaanderen hebben vorig jaar betaald voor de zonnestroom die ze opwekten, maar niet verbruikten. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse Nutsregulator. Wie zonnepanelen heeft, verkoopt de niet verbruikte stroom aan zijn energieleverancier via terugleveringscontract. Meestal levert je dat geld op, vorig jaar gemiddeld zo'n 107 euro. Maar bij sommige variabele contracten riskeer je zelf geld te moeten betalen. Dat gebeurt steeds vaker omdat de marktwaarde van zonne-energie daalt. De regulator raadt daarom aan om zoveel mogelijk zelf de opgewekte stroom te verbruiken. In Brussel hebben zo'n 400 studenten betoogd tegen de besparingsplannen in het hoger onderwijs. Vlaams onderwijsminister Demir wil zo'n 34 miljoen euro besparen op de studiebeurzen. Vanaf volgend academiejaar zou alleen wie jonger is dan 30 jaar nog een studietoelage kunnen krijgen. En ze moeten ook minstens 54 studiepunten opnemen. Daardoor dreigen zo'n 20.000 studenten hun beurs te verliezen. En een einde van een tijdperk. De Wereldvoetbalbond FIFA zet zijn samenwerking met sportplaatjesbedrijf Panini na meer dan 50 jaar stop. Het Amerikaanse bedrijf Fanatics gaat vanaf 2031 de officiële WK-stickers produceren. De stickeralbums van Panini zijn nochtans pure nostalgie. Het eerste WK-stickerboek van Panini kwam uit in 1970 voor het WK in Mexico en groeide uit tot een wereldwijde hype. Er komt wel nog een nieuw album aan met 980 stickers voor het WK deze zomer. Vanavond en vannacht krijgen we opklaringen met minima tussen 4 graden in de Ardennen en 10 graden aan zee. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar meestal droog met maxima tot 18 graden. Zaterdag zonnig en nog wat warmer tot 22 graden.

0: weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Slim naar Antwerpen presenteert...
3: De Wegwijzer.
2: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
4: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
2: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
5: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
9: Gelukzakken?
8: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
9: Ah, chansaars.
8: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.

0: go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Hey, zin in een nieuwe keuken?
3: Nu een kookplaat met ingebouwde damkap en montage cadeau.
4: Grando, Grando, Grando.
5: Peugeot.
6: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
6: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
6: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
6: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
10: Chin chin.
9: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
10: Knalprijs.
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
11: Profel.
12: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
13: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
12: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
13: Ah. Profel.
12: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profiel.be.
14: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Dovi viert 46 jaar. Krijg 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten. Dovi Keuken.
1: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Termen R, een van de mooiste wellnessresorts van België. Zalig vertoeven in de 7 verschillende sauna's. Ervaar de kracht van de wisselende temperatuur van warme en koude baden, professionele opgietsessies, huiselijke gezelligheid in onze loungy huiskamer. Voor een dag wellnessplezier van 11 tot 21 uur ben je welkom bij Termen R, Kaasterstraat 44, Roeselare. Volg ons op Facebook en Instagram en onze website termenr.be.
4: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobads.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobads.be of via de app.

Goedenavond. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet geen aanwijzingen dat het hantavirus uitgroeit tot een wereldwijde pandemie, zoals met corona. Maar het verwacht wel dat het aantal besmettingen nog zal oplopen, want het kan tot 6 weken duren voor er symptomen zijn. Voorlopig zijn er 5 bevestigde besmettingen na de uitbraak van het hantavirus op een Nederlands cruiseschip. Er worden ook nog 3 gevallen onderzocht. Op het assiseproces over het dodelijke carnavalsdrama in Strepie in Henegouwen 4 jaar geleden heeft de beklaagde niet maximaal geremd. Dat heeft de auto-expert getuigd. Die stelde dat de man 174 km per uur reed en pas 1,19 seconden voor de aanrijding begon te remmen. Hij reed dan 105 km per uur in op de carnavalsgroep. Er vielen toen 7 doden en meer dan 80 gewonden. Volgens de expert had hij de groep veel eerder moeten zien en had het voertuig zelfs volledig tot stilstand kunnen komen als hij op tijd en volledig had geremd. De man riskeert tot 30 jaar cel. En wielrennen. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft de Nederlandse Mischa Bredewold de 5e rit gewonnen. Dankzij een gul gebaar van onze Lotte Kopecky. Ze hield zich in de sprint en liet haar ploeggenoten als eerste over de meet komen. Kopecky werd 2e, maar behoudt haar rode leiderstrui en neemt ook de groene puntentrui over. Vanavond en vannacht krijgen we opklaringen met minima tussen 4 graden in de Ardennen en 10 graden aan zee. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar meestal droog met maxima tot 18 graden. Zaterdag zonnig en nog wat warmer tot 22 graden.

0: Maximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Mannekes!
4: Pompie!
3: Ik voel me de max.
4: Wij ook!
5: Altijd als we in de gamma zijn.
4: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
5: Oh my god!
3: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
4: Die zijn nog verbeterd, hè?
5: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
4: Geven ze korting?
3: 30% op alle verf.
5: Dan pak ik 10 potten mee.
3: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
5: Ja, ja.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
8: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super

0: Ja.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
3: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Hallo kus, het is uw rechteroor hier.
5: En hier uw linkeroor.
4: Zeg, ik denk dat jij wat blefitis hebt.
5: Wat blief?
4: Zie je het wel?
5: Oh, amai, dat is ampetant.
4: Maar rap opgelost met een hoortoestel van Hans.
5: En een tweede toestel krijg je nu aan halve prijs.
4: Wat?
5: Aan halve prijs.
4: Allee, ga eens horen bij Hans anders.
5: Wat blief?
4: Bij Hans.
5: Ja, ja, het kan anders.
6: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan.
7: Bozar.
6: Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam.
7: Als de koning op zijn troon.
6: Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit. Hè, aan de
7: ULB.
8: Allee, tot straks, hè, mama.
6: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: We moeten weerbaarder worden, krijgen we zo vaak te horen. En dat klopt. Maar hoe? Ik ben Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Elke dag discussiëren wij op de redactie over wat er op het spel staat. Vrijheid is daar toch altijd de kern van. Ook voor onszelf. De onafhankelijkheid waarmee wij naar waarheid zoeken. De kracht die goede journalistiek je kan geven. Om ruimer te denken. Om zelf de dingen in handen te nemen. Goed geïnformeerd zijn is geen luxe. Het is de basis van onze weerbaarheid samen. Laat je inspireren. Blijf betrokken. Blijf vrij.
9: De Standaard. Onbevreesd en onafhankelijk. Lees nu voor de helft van de prijs via standaard.be/actie. De Standaard. Blijf vrij.
11: Fan van ronkende benzines? Of krijg je een kick van elektrische pk's? Bij Autogids vindt elke autoliefhebber zijn gading. Ontdek dus snel ons nieuwste nummer. Boordevol autonieuws, tests en exclusieve reportages. Haast je naar de krantenwinkel of surf naar autogids.be. Autogids. De nummer 1 in autocontent in België.

Een goede avond. Een groep gezondheidsexperten in ons land bespreekt op dit moment wat er moet gebeuren met de twee Belgen aan boord van het Nederlandse cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak. Want die keerde ten vroegste dit weekend terug naar huis. De experten zullen bepalen of ze in hun eigen huis of op een andere plek in isolatie moeten blijven. Voorlopig hebben ze geen symptomen van een besmetting, maar die kunnen nog tot 6 weken opkomen. Andere landen hebben al maatregelen voorbereid. Bijna 29.000 gezinnen in Vlaanderen hebben vorig jaar betaald voor de zonnestroom die ze opwekten, maar niet verbruikten. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse Nutsregulator. Wie zonnepanelen heeft, verkoopt de niet verbruikte stroom aan zijn energieleverancier via terugleveringscontract. Meestal levert je dat geld op. Vorig jaar gemiddeld €107. Maar bij sommige variabele contracten riskeer je zelf geld te moeten betalen. Dat gebeurde steeds vaker omdat de marktwaarde van de zonne-energie daalt. De regulator raadt daarom aan om zoveel mogelijk zelf de opgewekte stroom te verbruiken. En wielrennen. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft de Nederlandse Mischa Breedebolt de 5e rit gewonnen. Dankzij een gul gebaar van onze Lotte Kopecky. Ze hield zich in de sprint in en liet haar ploeggenoten als eerste over de meet komen. Kopecky werd 2e, maar behoudt haar rode leiderstrui en neemt ook de groene puntentrui over. Vanavond en vannacht krijgen we opklaringen met minima tussen 4 graden in de Ardennen en 10 graden aan zee. Morgen schijnt eerst de zon, daarna meer wolken, maar meestal droog met maxima tot 18 graden. En zaterdag zonnig en nog wat warmer tot 22 graden. Fancy shit, buy me stuff, I know.

money. I like money. I like money. Fancy shit. Buy me